naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Dolce Vita 1983 stond het op deze dag, op 3 september... op de hoogste regionen in de hitparades in eigenlijk heel Europa. Hè? Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje. Overal stond het in de hoogste regionen. In Nederland op de eerste plaats en in België ook. Dus wat dat betreft goede plaats. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. We zijn 3 september. Ja, het gaat beginnen, hè. De landelijke inzameling van vuurwerk in Terneuzen is het al begonnen. Ja, sinds volgende maand is alle consumenten vuurwerk verboden. Mensen kunnen hun vuurwerkvoorraad tot 10 oktober naar een speciale inleverbus brengen. Die door het hele land reist. Dus tot 10 oktober, dus een maandje lang, heb je de kans om het gevaarloos in te leveren. Zonder boete, dus, privé ook nog, hè, dus die naam hoeft er ook niet bij. Ja, tijdens de jaarwisseling mag er namelijk geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken. Alleen vuurwerk zoals sterretjes, gelukkig, en trektouw.

Bootjes, die mogen nog, hè? Ja. Ook het in bezit hebben van vuurwerk is verboden. Het is niet meer toegestaan om vuurwerk vanaf categorie F2 ergens te bewaren of te vervoeren. Ja, alleen de professionals die mogen het nog in hun bezit hebben. Maar ze moeten wel toestemming hebben van de provincie. Als je illegaal vuurwerk in bezit hebt, of vuurwerk van die categorieën die ik dus net noemde, dan krijg je een boete van €100 of een aantekening in je strafblad, hè? Ja. Als je nog ongebruikt vuurwerk op zolder hebt liggen of in de schuur, dan kan dat nu gratis ingeleverd worden. Anoniem en zonder boete naar de inleverbussen. Het gaat om de vuurwerkcategorieën F2, F3 en F4. Maar ook om vuurwerk dat al eerder illegaal was. Dat schrijven diverse regionale omroepen. Hè. Dus de vuurwerkinleverpunten gaan door het hele land. En het is begonnen in Terneuzen. Dus ja, daar is het begonnen, hè? Ja, dan gaan we dit allemaal wel missen, denk ik, hè? Toch? Ja. Dat is straks op 31 december niet meer het geval. We mogen dus geen vuurwerk meer afsteken, hè? Ja. Ja, ik weet niet of dat zo is, hoor. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk wel zo. Er is een verbod. Maar of er ook inderdaad geen vuurwerk te zien is. Ja, het blijft natuurlijk. Het blijft toch wel een beetje nostalgie. Het blijft een beetje. Het zit een beetje in het DNA, hè, van heel veel mensen. Dat 31 december uitgeknald moet worden. Hè. Als dat niet gebeurt, dan is het jaar nog niet voorbij, hè. Dus de grote vraag of we dat vuurwerk inderdaad niet meer gaan horen, dat is nog de grote vraag, hè. Ja. Blijft een mooi geluid, hè.

Van mij mag die nog wel een keer voorbij komen hoor. Jongens, zit er maar een vinkje achter. Like Elephants, Right Now Only. Altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. Want daar houden we van. Hè. Dus hij staat aangevinkt. Dat betekent dat hij ergens in dit programma nog wel een keertje voorbij komt zeilen. Ergens op een bepaalde dag. Hè. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, volgens de justitieminister Fred Grapperhaus is afgelopen woensdag tijdens een coronaverhoor geconfronteerd met appjes, waarmee hij kwaad spreekt over collega-bestuurders. Zo noemde hij de onderwijsminister Arie Slob een soepjurkje en een jankert. En kon burgemeester Bruls als voorzitter van de Veiligheidsraad de ziekte krijgen. Ja, de parlementaire enquêtecommissie zei er niet bij naar wie Grapperhaus de appjes heeft verstuurd. Wel werd duidelijk dat hij burgemeester Femke Halsema van Amsterdam iemand vond die zeurt. En de burgemeester van Breda had een gebrek aan ruggengraat. Ja, Grapperhaus schreef ook een keer: morgenochtend vertrouw ik de Veiligheidsraad niet meer, voor geen cent. De burgemeesters waren verenigd in het Veiligheidsberaad en moesten het beleid uitvoeren en handhaven dat door Grapperhaus was vormgegeven. Ze voerden dan ook regelmatig overleg. Ja, dat is allemaal binnenskamers gezegd door frustratie die was ontstaan, zo reageerde Grapperhaus. En dat hij ook moest lachen om zijn eigen berichtjes. Ja. Ja, dus, maar ja, goed, het gaat nog even verder, hè, die corona-verhoren. Het wordt onderzocht door de speciale commissie. Dus de grote vraag is natuurlijk ook wel weer van wat voor represailles of wat voor staartje krijgt dat, hè? Ja, maar ja, het was ook paniek in de kiet, hè. In één keer was er corona en er moest in één keer gehandeld worden. Het was in één keer paniek. Ja, weet jij nog wat je deed op die avond dat corona naar buiten kwam? Ja, ik weet het wel, hoor. Ik weet dat het toen in Loon op Zand begonnen was. Althans, dat iemand uit Loon op Zand, die had in één keer corona, werd naar het ziekenhuis gebracht. Ja, en dat was het allerbegin van alle ellende, hè. Ja. Goed, nog meer nieuws. De mobiele eenheid heeft afgelopen woensdag nog wat wapens gevonden in en rond Overasselt, zo meldt de politie. Die werden niet alleen gevonden in het gebied, maar ook in het nabijgelegen Wiegen. Nou ja, het onderzoek van de ME is afgelopen woensdagavond afgerond. De politie die zocht in Wiegen op basis van wat tips. De in beslag genomen voorwerpen worden nog onderzocht of ze een verband hebben met het geweld in Overasselt. Ja, vandaag is de politie er nog wel voor verder onderzoek in het dorp. En ook de omgeving wordt nog onderzoek gedaan. De woning waar de schietpartij plaatsvond blijft nog een plaatsdelict. Dat betekent dat agenten daar nog zullen blijven. Ja, of er ook de rest van Overasselt en omgeving nog politie is, dat weet de woordvoerder niet te vertellen. Ja, de politie vraagt inwoners van het gebied nog wel alert te blijven bij het aantreffen van verdachte voorwerpen of het zien van verdachte situaties. Ja, in de regio in en rond Overasselt. Ja. Goed, nog even het weer. Het was afgelopen nacht bewolkt weer met in het noorden ook zelfs wat regenbuien. Temperaturen die lagen rond de 18 graden. Vandaag wordt het ook zonnig, maar het kan ook af en toe regenen. Het wordt vandaag 23 graden.

0: trapper weer eens in.
1: Ja, er zijn er niet zoveel meer, die wasserettes. Want ja, ze zijn niet echt winstgevend. Maar ze zijn er nog wel op sommige plekjes natuurlijk. Hè. Remco Carlos die zingt erover in de wasserette. Het is vandaag de dagtopper van deze donderdag, de 3e september. Ik zeg goedemorgen, welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, vlak voordat de deurbel gaat, nog even wat spullen wegleggen. Rommel uit het zicht halen of een kamer afsluiten. Ja, voor bijna een kwart van iedereen is het een herkenbaar moment. Uit onderzoek van eigen huis, uitgevoerd door Panel Wizard, onder ruim 1000 Nederlanders en ook wat Belgen hebben meegedaan, blijkt dat 24% bewust spullen verbergt of extra opruimt voordat er bezoek komt. Omdat ze zich schamen, bijvoorbeeld voor hun woning. Ook stress en onzekerheid omdat de woning niet voldoet aan de eigen wensen. Of het beeld van een mooi huis laten zien. Ja, woonschaamte blijft niet alleen bij een ongemakkelijk gevoel, maar beïnvloedt ook het gedrag van Nederlanders. Ja, mensen die verontschuldigen zich al voordat we goed en wel binnen zijn. Dan zeggen ze, let niet op de troep, hè. Ja, dat wordt al gezegd, voordat je binnenwandelt. En dan wijzen ze op dingen die volgens hen niet perfect zijn, terwijl wij daar vaak helemaal niet mee bezig zijn. Ja, het laat zien hoeveel waarde mensen hechten aan de indruk die hun woning op anderen maakt. Ja, ja, ik heb dat nooit, hoor. Als iemand aan de deur komt en die wil naar binnen, dan kom gewoon binnen, jongen, hè. Maakt het uit. Als ze dan wat zeggen, bijvoorbeeld van troep in huis, of als ze iets niet bevallen, dan vertrekken ze toch weer. Ja, het is mijn huis. Hè? Zo werkt dat. Maar er zijn ook mensen, ja, die ruimen dan echt de boel helemaal op. Hè? Die willen dat het netjes is als mensen binnenkomen. En die willen geen praat achteraf. Hè? Nee. Want daar hebben ze dan een hekel aan. Hè? Ja, het gebeurt dus bij heel veel mensen. Hè? Dus het is niet uniek. Dus als je denkt van, goh, ben ik de enige die dat doet? Nee hoor, heel veel mensen doen dat. Ja, het Nationale Warmtefonds die heeft in de laatste 8 maanden van 2026 al meer leningen verstrekt dan in heel 2025. Ja, van januari tot en met augustus werden er ruim 22.000 leningen verstrekt. In het jaar 2025 waren dat er 21.000. Nou ja, eind februari, toen het oorlog werd tussen de VS en Israël en ook Iran werd aangevallen, nam het aantal aanvragen sterk toe, omdat de energieprijzen fors aan het stijgen waren. Hè. Door onder andere de sluiting van de Straat van Hormuz. Ja, particuliere huiseigenaren die vroegen 67% meer leningen aan. En dat is een stijging van 10%, hè? Ja. Dus dat is niet mis. Ja, en als laatste bericht, steeds meer middelbare scholen werken met laptops in de klas. Nou ja, als sommige ouders of sommige leerlingen die laptop niet kunnen betalen of willen betalen, dan moet de school gewoon zorgen dat er een leerling toch kan meedoen met een laptop, ja, in de les. In de praktijk gaat dat niet altijd goed. Scholieren die kunnen dan niet volwaardig meedoen. Ja, een maatschappelijk werker zegt, ik zie van dichtbij hoeveel stress dit oplevert. Gezinnen worden ook vaak geholpen met het aanvragen van laptops, want dat kan soms ook via bepaalde stichtingen. En dan wordt vaak de laptop vergoed of de helft wordt vergoed. Ja, in meerdere gevallen moeten de scholen zeker zorgen voor een leenlaptop, hè. Dus je denkt van, goh, ik moet naar school, ik zit op de middelbare school, ik heb nog geen laptop, kan het niet betalen. Ja, de school moet zorgen voor jouw laptop. Dus dan weet je dat ook weer. Ja. Ja, scholen mogen ouders wel vragen om een vrijwillige bijdrage, maar de ouders zijn niet verplicht om dit te betalen. Zo laat het ministerie van Onderwijs weten. Dus als je niet genoeg geld hebt en je zit op school, of je ouders hebben niet genoeg geld om een laptop te betalen, een laptop kun je altijd krijgen van de school. Zo blijkt volgens de laatste berichten.
2: Back to the 80s.

0: een glimlach op je gezicht. Erik van Vliet.
1: Ach, het begint allemaal zo onschuldig.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welkom aan boord van onze DC-9 op lijnvlucht naar Rome. De vliegtijd bedraagt 1 uur en 45 minuten en de temperatuur in Rome is 26 graden Celsius. Ik wens u een aangename voortzetting van de reis.
1: Ja, ja.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We vliegen op het ogenblik op een hoogte van 10.000 voet. Het weer is fraai en de buitentemperatuur bedraagt min 43 graden Celsius. Op deze lijnvlucht naar Rome had ik u op dit moment graag gezegd dat u rechts onder u de Mont Blanc kon zien liggen. Maar sinds enkele ogenblikken zit er hier een meneer naast me die me iets hards en kouds in de nek heeft geduwd. En verteld heeft dat het toch beter is dat we niet naar Rome vliegen, maar richting Madrid. Hoewel ik deze mening niet geheel en al deel, zult u toch zo aanstonds het Spaanse hoogland onder u voorbij zien glijden. Het is in Madrid prachtig zomerweer en de temperatuur bedraagt 29 graden Celsius. This is your captain speaking. De stad die u zo even onder u voorbij zag gaan was de hoofdstad van Spanje, Madrid. Dat we daar niet landen komt omdat die meneer waarover ik u zo even al verteld heb en bij wie zich nu ook een andere passagier heeft gevoegd, die beschikt over enkele handzame explosieven, omdat die meneer dus bij nader inzien de voorkeur geeft aan bestemming Algiers. Algiers is de hoofdstad van de sinds 1960 onafhankelijke staat Algerije. Het weer in Algiers is bijzonder fraai. De temperatuur bedraagt 31 graden Celsius. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Het weer in Rabat is bijzonder fraai. De grondtemperatuur bedraagt er op dit moment 32 graden Celsius. Rabat heeft een modern goed geoutilleerd vliegveld en Nederland onderhoudt met het Koninkrijk Marokko hartelijke betrekkingen. Tot nu toe. Intussen hoop ik dat u de veiligheidsvoorschriften die zich in de stoelleuning voor u bevinden niet ongelezen hebt gelaten. This is your captain speaking. Aan de horizon ziet u de prachtige grote Atlantische Oceaan die we nu pal westwaarts zullen oversteken, wanneer ik althans de korte inhoud goed weergeef van het gesprek dat ik zo even met mijn beide gasten in deze kleine ruimte heb mogen voeren. Aan het eind daarvan zult u het eiland Cuba zien liggen. Waren het niet dat de actieradius van een DC-9 maximaal 9000 kilometer bedraagt, zodat het zowel voor het toestel als voor uw gezagvoerder toch nog een hele tour zal worden. Het is mij bekend dat u alle een pelgrimsreis ondernam naar Rome en morgenochtend door de paus in audiëntie zou worden ontvangen. Hoewel ik moet aannemen dat deze afspraak niet door kan gaan, meen ik het toch op te mogen wijzen dat de kans nu zeer groot is dat u op korte termijn kennis zult maken met een nog hogere instantie. Ik dank u.

sigt. Minu Jesu. Ja, het is een mooie nummer van Robert Aarsen. Een auto vliegt u en daarvoor Luc Lutz. Met wel een hele bijzondere vliegtuigkaping. Ja, Jezus, your captain speaking, zo heette die, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, op deze datum in 1752. In Engeland heeft deze datum nooit bestaan. Ook de komende 10 dagen ontbreken in de Engelse geschiedenis. Oorzaak was de overstap op de Gregoriaanse kalender, ja, in 1752. Daardoor werd het na 2 september in 1 keer 14 september. Ja, op verschillende plaatsen ontstaan rellen, doordat woedende mensen menen dat de overheid 11 dagen van hun leven gestolen heeft. Ja. En op deze dag in 1914, Giacomo della Ziza, die volgt de overleden paus Pius X op. Hij laat zich Benedictus de 15e noemen. Ja, op 3 september dus 1914. En in 1925 de eerste internationale handbalwedstrijd wordt gehouden. En er is ook financieel nieuws. In 1929 op deze dag. De Dow Jones sluit de dag op 381,17 punten. Het was het hoogste punt voordat de waarde van aandelen enorm zouden dalen. En de wereld in een recessie zou komen. Ja, en Malcolm Campbell is de eerste mens die met een auto een snelheid dan van 300 mijl per uur bereikt. Dat deed hij in 1935. Hij rijdt over de zoutvlaktes van Utah met 304 mijl per uur. En dat komt overeen met 490 kilometer per uur. Ja, dat is niet missen. Nee.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert.

Er was een talent die jaagde. Ja, in de grote stad, dat leek die Giuseppe wel wat, hè? En toen op die dagen, die stond ik al lang klaar. En die orkest die begonnen te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah, ja, dat was zo fijn, hè? Om die artiesten te zijn.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

en meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Jan uit de polder zei, Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje? Morgen ga ik naar Den Haag. En bij de oeroude molen klonk

familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert. Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Van Mil Radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my god.
3: Hoi, dit is Jan Smit. Je luistert naar It's Kampioen.
4: Als er nog meer was, hoe ik van je hou.

Hij was ooit begonnen als fotomodel. En dan hadden ze ontdekt dat hij kon zingen. En dit was het resultaat. Nick Heyman and I Promised Myself bij de hitkampioen. Neem ik je nog eens mee naar een legendarisch nummer van Roger Glover. Dit is Love Is All.

0: kans dat je vanavond met me...
1: Niels de Stansbader en ik nemer 1. Een man die in de jaren 80 en 90 ook de vrouwenharten liet sneller slaan is Mike.

Sheeran en Shivers in jouw feelgooduur, de hitkampioen hier op je radio. Met nu een stevige proxy rock and roll. Yes, one.

passie voor voetballers is werelds groot, vrienden. Manchester United, daar zijn ze van. Simply Where, in dit geval met... zo'n lekker nummertje uit de goede verleden tijd. Fairground 1995, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Hadden ze nog over van de industriestad Detroit. De Temptations natuurlijk. Nou ja, goed. Met een hoogtepunt in de jaren 60. En samen met de Supremes waren zij de echte hitsellers van Motown. Volgens velen waren de Temptations even belangrijk voor de soul als de Beatles voor de rock. Dank jullie wel, heren. Heren, podium voor de Temptations, Treat Her Like a Lady. De gouden jaren, de vergetelheid en zometeen die

0: zo meteen heb ik al half de haag overheen. Maar dat is ook weer niet de bedoeling.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Nee.
0: De groep die werd opgericht in 1961 en daarmee een van de oudste nog bestaande rockbands van Nederland is. Een van de langst bestaande bands ter wereld zelfs, de Golden Earring. Dankjewel, heren. Dankjewel.
2: Een fijne vanaf de keukengordijnen.
0: Jaren 80, nederpop, volop. Twee makers, Henk en Henk. Het goede

Robbie van Leeuwen. Ex Shocking Blue. Ja, een groep die mag een jaar of twee even bestaan. Van 1974 tot 1976. Galaxy Lynn, lieve vrienden. En The Long Hot Summer doet ons een klein beetje terugdenken aan die zomer van 2016. Die zo laat begon, weet je nog. Dit is

Golden gewacht. En de single Higher Than The Moon bereikte de 21ste plaats in de top 40. Uit Amsterdam, een groep met voorliefde voor popmuziek uit de jaren 60. Daar gaat Tamarin.

net zo makkelijk. En weet je wat ook zo lekker is? Surinaamse eten. Met heel veel pepers. Ah, des te heter, des te beter. Alweer een vierkante kilometer. Ook qua muziek natuurlijk in de middel op de roadshow. Van die wasmachine gaan we naar Stephanie Mills. Hier is zij met Never Knew Love Like This Before.

Liefde, Dixel. Juist, en ook die van mij en wellicht ook die van jou. In dit geval was het Wide Back Why We Started From in de Middle of the Road Show. Zo, wat doen we? Acht nog meer lekkere programma's natuurlijk zo meteen aan de andere kant van de klok van het hele uur. Lieve luistervrienden, Loijten van Hoijten. We spreken elkaar, ja, natuurlijk, morgen. Dan

Dat was Sammy Moore, een zanger uit Vlaanderen. La Fiesta. We gaan er hier ook een fiesta van maken zien. Met de informatie, gebruikelijk, weet je wel, het weerbericht, de huishoudtip. En we gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En de muziek, hè? Laat het maar swingen, laat het maar binnenkomen. Vrienden, dit is weer of geen weer. Tweede plaat, Alvin Bishop. Sure feels good.

Ja, dat was de eerste plaat van The Cats. Sure, he's a cat. We gaan even terug in de tijd, 59 jaar. Het was 3 september 1967. En op die dag wordt Eddy Merckx in het Nederlandse Heerlen wereldkampioen wielrennen op de weg. Merckx won in zijn carrière als profrenner 445 wedstrijden. Hij won 5 maal de Ronde van Frankrijk, 5 maal de Ronde van Italië. Hij werd 3 maal wereldkampioen op de weg en hij werd 1 maal Belgisch kampioen. En dat allemaal als profwielrenner.

Precies 82 jaar geleden, het was 3 september 1944, bevrijden de geallieerde troepen Brussel. Brussel is de hoofdstad van België. De stad heeft zo'n 180.000 inwoners en 11% ervan zijn ouder dan 65 jaar. Brussel heeft een oppervlakte van 34 vierkante kilometer.

De Belgische formatie Salik Salba met O Mama. Precies 31 jaar geleden, het was 3 september 1995, wordt eBay opgericht. eBay is een van de grootste veilingsites op het internet voor het aanbieden van nieuwe of tweedehands producten.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: We gaan vandaag praten, dames, over een witloofschotel. Het is heel vervelend, hè? Je maakt een witloofschotel, stopt die in de oven, daarna eruit en wat zie je? Allemaal water. Wel, we gaan wat tips geven. Gebruik grondwitloof en geen witloof van hydrocultuur. Grondwitloof bevat minder vocht. Ten tweede, kook je witloof niet, maar bresseren. Laat het witloof na het bresseren goed uitlekken en dep de strookjes uit met keukenpapier. Een volgende punt. Leg de rolletjes in de ovenschotel dicht tegen elkaar en gebruik volle melk en kaas. En dan tenslotte, laat je witloofrolletjes even rusten voor het serveren. Als je al deze tips volgt, zal je witloofschotel niet meer te veel water bevatten.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

beetje uit de oude doos, zoals dat heet. Marian Faithfull en Sweetheart. We gaan 5 jaar terug. Het was 3 september 2021. Wat gebeurde er dan? Wel, in een supermarkt van Auckland, dat is Nieuw-Zeeland, steekt een man 6 mensen neer en wordt daarna doodgeschoten door de politie. Er wordt uitgegaan van een terroristisch motief. De man was lid van

0: Theo Diepenbrock uit Nederland. Oh, darling.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Wel, in Thuis, 7:40 vanavond op VTM. Bij Kaat stapelen de twijfels zich verder op. De schrik slaat Britney om het hart. En Tilly en Ditter zijn niet van plan om het zomaar op te geven. Cody zoekt medestanders in zijn verhaal en klopt aan bij Brik. En Marie tenslotte stelt duidelijke grenzen. En dan Familie op VTM 7:55 vanavond. Mieke neemt een beslissing over haar affaire met Rudy. Rube zoekt steun bij Lars, maar geeft daarbij onbedoeld een gevoelige geheimprijs. Marcel is gekrenkt door een opmerking van Nico. En Lars wil Hanne overtuigen van zijn plan.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

Uit 1974, You're the First, the Last, My Everything van Betty White. De man werd geboren 12 september 1944 en overleed in Los Angeles op 4 juli 2003.

0: We gaan kijken naar het weerbericht. Dat lag even naast me, dus vandaag een kleine onderbreking. Ja, het weer. Vandaag 22 graden. De zon is weg. Regen, wolken. Morgen vrijdag 24, maar datzelfde scenario. Geen zon, wel wolken en regen. Dan zaterdag gaat het iets beter. De zon is er, zijn wolken, 22 graden. En dan zondag, dat is eigenlijk de beste dag, vrienden. Zondag 25 graden, hele dag zon, geen regen. En dan volgende week maandag 22, zonnige dag. Dinsdag is het weer om zeep, de zon is weg, hele dag regen. En hetzelfde scenario voor volgende week woensdag. Vakantieoorden, Tenerife 25. Het is in Las Palmas 26 graden. Het is in Malaga 28. In Antalya 36. En in Benidorm 27. Morgen zijn we terug, nieuwe aflevering. Bedankt dat u bij ons was. We gaan eruit met Hurricane Smith. Oh baby, what world you say.
1: Tot morgen.

Oh, inderdaad, wat gaat de week toch weer heel snel, hè? Veel te snel volgens mij. Ja, de vakantie zal veel te snel voor iedereen weer voorbij zijn natuurlijk, ja. Meer tijd om te werken en dergelijke dingen meer natuurlijk. En de baas weer rond je hoofd en rond je oren. Heel bijzonder, een goede donderdagmiddag in ieder geval. Het is een lunchbreak waartoe je luistert. We zijn er tot getijden van 1 uur met de nodige muziekjes om jou te ontspannen en jouw donderdag door te komen. Dat was de muziek van de Doobie Brothers natuurlijk en China Groove. Inderdaad wel. Hier is Michael Jackson en hier is hij met Liberian Girl.

Ach, inderdaad, nee, op de donderdag mag dat, al eens eventjes, hè, inderdaad wel. Eventjes wat rustgevende muziek van Michael Jackson natuurlijk. En dit met zijn Liberian Girl, maar lang duurde natuurlijk nooit, hè. Is ook zo natuurlijk, hè, smakelijk eten als je aan tafel zit. Ja, de stem is niet helemaal dat vandaag, maar het komt wel goed, komt goed. Hier is Toto, Hold the Line. Stay tuned, zou ik zeggen, naar jouw favoriete radiostation luisteren. Iedere dag weer opnieuw, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Inderdaad, heel veel toelichting heeft deze plaat natuurlijk niet nodig. Hè? Inderdaad niet. Het was een Sting natuurlijk en The Russians. Ja, inderdaad. Wat zit er in jouw boterhammendoosje vandaag? Wel, je mag het me altijd laten weten natuurlijk via de gekende kanalen. Hier is Suzanne Hofs.

De snelle mannen, de Quick. En ja, zo noemden ze zichzelf in de tijd. En veel gedraaid natuurlijk in de discotheken. De Quick dus en onze artiesten van de week. Wel, die weet je natuurlijk al. Maar onze onvergetelijke song voor vandaag, wel, dat was dus de Quick and the Rhythm of the Jungle. Ja, moet je maar leren opleven natuurlijk, hè. Daar gaat het een heel stuk rustiger dan hier, denk ik. Inderdaad wel. Hier zijn de Sutherland Brothers.

Zo'n hele bijzondere goede donderdagmiddag. Als je pas afstemt, wel, je bent van harte welkom natuurlijk. En smakelijk eten, want je luistert naar de lunchbreak. Die is nog op de radio tot 1 uur. Met de lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug in de tijd naar 2011. Buffalo Springfield komt in 2011 weer bij elkaar in de originele bezetting van Richie Funnery, Steph Stills en Neil Young. De band hing in 1968 uit elkaar. Er staat een tour gepland voor 37 shows, maar na 7 concerten stopt ondertussen Neil Young terug alweer ermee, omdat hij met de andere leden niet kan overeenkomen. Hier is niemand meer en niemand minder dan de Buffalo Springs en What Is Word For?

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad, onder de schermen is allemaal een klein beetje zeggen, hè. Onze hit voor deze week, deze donderdag, vandaag nog steeds natuurlijk. En dat was Top Weekend, het allemaal met, samen met Becky G. Ja, het leek wel een lekker hapje. Heel bijzonder goedemiddag, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. We gaan nog door tot het einde van 1 uur hier op jouw fantastisch radiostation. En wie we hier hebben, ja, het is onze vriend natuurlijk, hè. Clarence Clemens. En hier is hij met You Are A Friend Of Mine. Speelt natuurlijk ook bij de band van Bruce Springsteen. Ja, daar speelt hij natuurlijk die prachtige saxofoon, hè. Inderdaad wel. Belgisch instrument trouwens. Clemens en You Are A Friend Of Mine. Hier nu op jouw fantastische radiostation.

0: Inderdaad, voor zij die ook in het Frans spreken natuurlijk. Deze van Labelle en Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Ja, de Frans is al een stuk verbeterd. Hè. Inderdaad, wel, hoe meer je naar Frankrijk gaat, hoe beter het wordt natuurlijk. Dat was Labelle dus hier in de lunchbreak deze donderdagmiddag. En als je nog aan tafel zit, smakelijk
1: eten. Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiesten van de week, onze LP van de week. Hier zijn ze, de mannen van Softcell en Torch.

inderdaad, ze zijn heel de week onze artiesten van de week natuurlijk. Hè. Softcell met Mark Almond, een van zijn bekendste hits dat hij gescoord heeft. Natuurlijk samen met Softcell. En dan met zijn Torch. Het was de 7-inch versie dat je hebt mogen horen deze middag. Ja. Altijd wel iets speciaals hier in de lunchbreak natuurlijk voor jou, hè, op de radio. Natuurlijk wel. Anders zouden we geen lunchbreak familie of geen lunchbreak club zijn natuurlijk. Hè. Inderdaad, en we breiden nog iedere dag uit met meer en meer luisteraars. En dat vinden we heel leuk natuurlijk.

voorbij komen natuurlijk. De hit tappies van de lunchbreak natuurlijk. En dat was er ook eentje natuurlijk. Magic and Rules. Lunchbreak, dat doen we natuurlijk van zondag tot en met vrijdagavond. Of vrijdagmiddag natuurlijk. Ja, vrijdagmiddag. Ja, is ook al goed natuurlijk. Ja, inderdaad al. Dan kan het weekend beginnen. We zijn er iedere week weer voor jou. En dat ook heel de zomer door, zonder vakantie nemen. Man. He. Wat doen we dat toch graag, inderdaad wel. Kijk, die mensen nog uit de jaren 80, toen het nog allemaal onbezonnen was. Will to Power en Baby Alone.

0: de druk van, hè? Ja, Baby, I Love Your Way. Muziek van niemand meer en niemand minder dan Will To Power. En het is alweer tijd geworden om afscheid te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen vrijdag begint het weekend weer hier in de lunchbreak. En dan zijn we er natuurlijk weer met de gezellige plaatjes en de gezellige babbeltjes.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Een hele mooie. Hier is Margriet Echtschuis. En dit allemaal met haar Blackpool. Tot morgen. Bye bye.

Al sinds 2003 is de man solo bezig. Jean Thomas met zijn nieuwste Chameleon. We kennen hem ook natuurlijk van X-Session dat hij samen had met Gina, de band die bestond tussen 1995 en 2002. Edith Madonna, Deeper and Deeper.

0: do.
1: Ook al een oudertje ondertussen, Madonna, want ze is al 67 geworden. Je hoorde haar met Deeper and Deeper. En laatste top 5 notering, dat dit al vanuit 2012 eigenlijk. Volgende is ook al 68 geworden, Kate Bush. Ze werd ontdekt door David Gilmour. Je kent haar van The Wuthering Heights en Babushka natuurlijk. Maar ken je deze nog? The Man with a Child in His Hand.
0: He's here. He's here. He's here, he's here, he's here.

Justin Timberlake was dat met zijn Love Stone. Hij werd bekend in de jaren 90 met de band NSYNC, maar sindsdien een mooie carrière als zanger en als acteur natuurlijk. We schakelen over naar The Heights uit Nederland. How do you talk to an angel?

Ik mag jullie al weten van welkom in een nieuwe Pop Avenue vandaag. Ella Langley, zij koos voor Texas vandaag. Wij kozen voor een radiostudio om eerlijke plaatjes voor jou te draaien. Zoals onder andere The Shirts, Louise en Andrew Gold. Op nu naar The Hollies, Listen to Me uit 1962. Listen to me.

bekend toch wel om een ormeneuze zang. De Hollies waren dat, met Graham Nash toen nogal zanger. Die zou later ook nog bekendheid verwerven in het trio Crosby, Stills, Nash. En ook nog later met Neil Young natuurlijk erbij. Klaar voor de volgende. Tell Me Your Plans was een groot hit. Wij draaien van The Shirts, Love and Walk Away.

Het prachtige Night Swimming van RDM, de band van Michael Stipe. En dat voor The Shirts, met als belangrijkste lid Annie Golden. Zij was namelijk ook nog daarbuiten actrice in Hair, Cheers, Miami Vice en Orange is the New Black. Vervolgens nu, The Wooden Mods en The 24K Magic.

De man met zijn geweldige soloplaten, Bruno Mars was dat. Op naar Jimmy Cliff nu. Hij kent hem wel van Wild World, Sunshine in the Music en uiteraard zijn Reggae Nights. Hij overleed in 2025. Wij draaien nog even Hotshot uit 1985. Tot straks na de break.

Louise met Let's Go Round Again. Ze was een van de vijf meisjes van de groep Eternal, die toen in de jaren 90 toch wel groot is geworden met I Wanna Be The Only One en ook nog met Angel of Mine. Nu op naar Andrew Gold. Thank you for being my friend.

Buiten zijn solowerk had Andrew Gold in de jaren 80 ook een duo met Wax. Dat was met Graham Goldman van 10cc. En de muziek stopt hier nooit. Marty Pellow zet het ook op zijn soloalbum omdat hij het zo mooi vindt. Dit is Julia Sage van de enige echte Red Red Red.

Een beetje de protégé van Elton John in de jaren 70. Remember in Don't Go Breaking My Heart, het duet dat ze zong met hem. Het gaat nu uit met een volgend plaatje van Robert Palmer. Je kent hem van Addicted to Love en Bad Case of Loving You. En in de jaren 80 was hij ook nog de Power Station met John en Andy Taylor. Remember the Sun Like It Hot. Dit is Robert Palmer en John en Mary. Tot een volgende keer. Veel plezier met de collega's.

uit en van Warmerstreken naar Nederland. Oh, dat is een kleine koude toestand met rillingen en zo. Nou, momenteel niet, hè. Weet je wat we gaan doen? We gaan even naar zee. We gaan dansen aan zee. En dat doen we samen met

0: mooie compositie, hè? Uit Italië. Papik. Zo heet de orkestleider en de schrijver van de songs. En Stevie Gamboni zong het. Anche un uomo. En dat betekent zelfs een man. En de rest heb ik nooit kunnen vertalen. Want zo goed ben ik nou ook niet in taal, hoor. Hier is Herman van Veen met dat lieve liedje. Fiets.
1: Hey, kleine meid, op je kinderfiets. De zon draait steeds met je mee. Hey, kleine meid.

0: Ja, daar zat een vaartje in, hè? Deze van El Giro, afkomstige song. Easy, ja. Yeah. Nou, makkelijk was het niet wat hij deed. Ik ga eens even kijken in Studio 2, want volgens mij zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Deze drie, zo in Dekker Radio.

Toen Michael Jackson nog een klein manneke was, zonder baard in de keel. En het heette ABC, drie achter elkaar. Nou, wat doen we dan? Dadelijk Merel met een zachte landing. Waar weet ik niet. Maar eerst Toto.

Het waren er drie achter elkaar. En de laatste was van Merel. Ik vind het niet zo geweldig hoor. Met die zachte landing. Voor mij mag het een harde landing worden. Toch? Ja. De Tipsy Girls. Baby One More Time. Baby, baby. Wat voor een baby?

0: Ze noemen zich driewieler. Maken ze nou die driewieler steeds stuk of zo? Ik weet het niet hoor. Gelukt heette die in elk geval.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Kijk of je deze nog kent. Ja, dat is lang geleden hoor. 1972, het staat erbij. De OJ's. En een van die leuke hits van ze was deze.

Zo klonk dat in 1972. 800 jaar geleden. Dekker kan niet rekenen. Inderdaad, je hebt gelijk. Kleimans en Van Geel nog eens een keertje. Ja, dat is een leuk liedje hoor. Met die juf met die uitschuifbare benen. Luister maar. Oh ja, ze heet juf Helena.

Chicago in de tijd. Met echte blazers en zo. En Saturday in the Park was een van hun tophits uit 1972. Ik moet even eens voortmaken, want Dekker Radio zit er bijna op. Er komt nog een Marlene voorbij. Hey, hey, Marlene heet deze. Uit Duitsland. Van High Life. Uit de plaats Hannover. This week I'm

0: Meer dan een dozijn aan grote hits, deze mensen van Simple Minds onder de noemer Jim Kerr. Het was Sacrifice Yourself.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

De dame heeft trouwens al heel wat geld gespendeerd aan plastische chirurgie. Dat was Cher met Love and Understanding. Blijf gaan en zometeen goud van oud van Marianne Rosenberg. Ik bin wie ik doe, maar eerst Marlon Blommaerts.

die de dag van vandaag nog altijd blijven meedraaien. Anno 2026. Alhoewel, dit komt uit 1975. Marianne Rosenberg, Ik Bin Wie Ik Doe. En het is Marshmallow. Nee, nee.

0: Het leven is zoals het is en je kan er weinig aan veranderen. Dat was Opus met Life is Life.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Dit was Michael Jackson, een ode aan met Bad uit de gelijknamige krasvrije CD. En dat is Dimaro.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Een pareltje uit de jaren 70 van Tina Charles met I Love to Love. Op naar de top van het uur en dat doen we met Jonas Blue.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. 3, 2, 1.
3: Here comes the music.
4: Hey, Mark Hallebroek.
5: Showtime. Are you ready?
6: I'm ready.
5: Go!
3: Music.
7: This is Robbie Gibb, the Bee Gees, and you're with Mark Hallebroek.

daarvoor al gebruikt in Saturday Night Fever, waar John Travolta total los op ging. Deze Bee Gees natuurlijk met Staying Alive. En ik zou het ook tof vinden mocht je deze Showtime overleven. Enfin, ik begin al met lastig nieuws voor Amerikanen. Want het gaat om een bloedmooi meisje, soldaat. En zij verzamelde in enkele maanden tijd meer dan 1 miljoen volgers op Instagram. Maar toen de Amerikaanse krant The Washington Post op zoek ging naar een Jessica Foster, bleek elk spoor naar de natte droom van president Trump dood te lopen. Wie de beelden bekeek, kon eigenlijk al meteen zien dat er iets fout was. Dat Foster zo vlot toegang had tot de groten der aarde bijvoorbeeld. Maar ook de details bleken niet te kloppen op de foto's. Zo stelden de insignes op haar uniform een mix voor van functies. Bijvoorbeeld stafsergeant en generaal, ook dat. Het account van deze Jessica Foster is inmiddels verwijderd van Instagram. Dus je hoeft daar niet meer aan op te zoeken. Het doel van die accounts, je weet dat wel, is volgers naar andere platforms te lokken waar ze geld aan kunnen verdienen. Zoals OnlyFans bijvoorbeeld. Zoek dus die Jessica Foster niet op Instagram. Voilà, in de loop van deze show geen interview vandaag. De artiesten zijn een beetje met vakantie, dus we gaan wat pareltjes laten horen uit het verleden. Zoals hier Madonna. Dit komt uit haar album, The First Album. Alsof ze toen al wist dat er nog een heleboel zouden gaan volgen. Enfin, gelijk had ze natuurlijk. Op dat album onder andere Holiday en ook Borderline. En dit moet zo het een van de eerste singeltjes geweest zijn van Madonna, begin van de jaren 80. Dit is Lucky Star.

No one knows. Als zij het niet weten, wel, ik dan ook niet. Ray en Anita, Too Unlimited. Met de lichtjes reggae-invloeden op deze No One. Oké, gaan we nu naar Gent, Antwerpen, Luik, Hasselt, Amsterdam of Rotterdam. Of in de buurt daar ergens. Enfin, we luisteren naar The Beautiful.

Ze zijn niet zeker. Rotterdam or anywhere. Dat waren de Beautiful South. Ik viel bijna achterover onlangs van mijn stoel toen ik hoorde dat Paul McCartney een nieuwe plaat zou gaan uitbrengen. Full CD in aantocht, maar een singeltje, dat bestaat al. En wat doen oude mannen? Want Paul McCartney is intussen 84 jaar. Die oude mannen blikken altijd achterom en zien of het goed was. Al dan niet, voor Paul McCartney zal het wel zeker. Hier is Days We Left Behind.

0: Toch een apart verhaal, deze Thunderclap Newman met Something in the Air. Want de Britse groep Thunderclap Newman werd door Pete Townshend van The Who en de platenbaas-producer Kit Lambert bij elkaar gebracht om het talent van zijn vriend John Spivey Keane in de verf te zetten. Keane had eerder voor The Who ook nog Armenia City in the Sky geschreven. De openingstrek trouwens uit de LP The Who Sell Out. Townshend was hun producer en speelde onder het pseudoniem Bijou Brains bas op het enige album en de singles. De groepsnaam van Thunderclap Newman die slaat op jazzpianist Andy Newman en die Thunderclap Newman. De toen 15-jarige gitarist Jimmy McCallum speelde tussen 75 en 77 ook nog bij de Wings. Trouwens, nog een voetnoot, misschien geen kleine voetnoot. In Engeland was dat al gauw nummer 1, deze Something in the Air. Die hield trouwens nog Elvis van de nummer 1 met zijn hit In the Ghetto. Maar in België is het geen hit geweest. Nadien natuurlijk wel veel gedraaid op al die stations en dergelijke. Enfin, even bekomen met wat kleinkunst. Dit, vrienden, is Ramses Shaffi en het mooie Laat Me.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht.

keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf al lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

kippenvelplaat van de dag. Misschien wel Ramses Shaffi. Onlangs nog een geweldige versie gehoord van Matthias Vergels. Misschien heb je ook wel gekeken naar de televisie en die gezien. Versie die helaas niet mag uitkomen op de markt wegens rechten en dergelijke. Maar goed, Ramses Shaffi, de geboren Egyptenaar die in Nederland verzeild is geraakt en zich snel heeft aangepast aan de lokale cultuur. Een voorbeeld misschien wel. Hey, kijk eens aan, dit was begin de jaren 80 een hit voor Betty Davis Eyes van Kim Carnes. Het was een kanjer, het was zelfs een nummer 1. En dat laten we graag eens horen in Showtime vandaag. Geniet ervan.

Ja, Kim Carnes, net als Bonnie Tyler, een soort van vrouwelijke Rod Stewart, met die rauwe stem toch. Betty Davis Eyes. Betty Davis, een Amerikaanse actrice, en ja, die zou mooie ogen gehad hebben, zeker waarschijnlijk. Zeg, hoe zou de muziek van Barry White klinken, gezongen door een dame? Laten we luisteren naar deze Taylor Dane.

Ja, fantastische stem, dat wel. Taylor Deen, ze mocht ooit het voorprogramma verzorgen van ene Michael Jackson in Werchter in België. Dat is toch een grote eer toch voor deze dame. Taylor Deen en haar versie van Can't Get Enough of Your Love, Baby. Ken je de naam Gabriella Chilmi nog? Die had er ooit twee hitjes bij ons. Sweet About Me was er eentje van. En dit is die andere, Sanctuary.

toen werd het stil rond deze dame. Niks meer van gehoord. Wel een prachtige song nagelaten, deze Sanctuary. Ja, stil is het al helemaal niet met Olivia Dean. Man, op alle radio's hoor je haar wel eens een keertje zingen. Zo ook hier bij ons met So Easy. Een liedje dat blijkbaar zo is weggelopen uit de jaren 50. Dit is Olivia Dean.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Billy Stewart, waarschijnlijk niet meer dan een voetnoot in de popgeschiedenis, maar dit nummer Summertime, de drummer op deze plaat, die is later heel populair geworden als de founder, de oprichter van Earth, Wind and Fire. Op de drums van Summertime hoorde je Maurice White. Ja, strafverhaal, hè? Billy Stewart dus met de Summertime. En dan wat Ecstasy. Ja, niet die drug, maar de band met de naam Ecstasy kan er ook niet aan doen. It is Making Plans for Nigel.

pop en rock uit de jaren 70 van Ecstasy, Making Plans van Nigel. Ja, als mannen beginnen met plannen te maken, dan moeten vooral de dames gaan oppassen. Zeker als het wat liefde betreft. Want dan krijg je dit. Love is a Battlefield. Sander de Waags en Kuis. Dat maar op. Dit is Pat Benatar.

Mijn excuses aan de volgende collega's, want dat is zo'n beetje zoals wij hier de studio gaan achterlaten. Een battlefield heeft ook met love te maken, maar dan de liefde voor muziek meer bepaald. Je hoorde net nog Pat Benatar. Zo, dat was het wat mij betreft voor deze Showtime. Graag tot de volgende. Hier is toch wel Arsenal en Estebundo. Salukes!

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: This is the ultimate dance experience, 90s forever. Let's kick it with DJ Kickin'.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aandert brengt muzikale kleur in je leven.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaltert.
2: De jukebox van
3: de Arnold Old Gold Collectie
2: zit vol verrassingen.
4: Arnold Old Gold.
5: En je zingt ze allemaal zo weer.

0: Freddie James, Get Up and Boogie, eind jaren 70. En onze opener vandaag in deze nieuwe Old Gold collectie hier op de radio. Aangenaam, Arnold is de naam. Tijd voor Viola Wills, eveneens eind jaren 70.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Gold vandaag met Glenn Frey en Heat Is On. Daarvoor nog John Spencer met Alle Meisjes Willen Kussen. En dan nu terug naar 1974 met Donna Summer, Lady of the Night.

Old Gold vandaag op de radio met I Get Around en de Beach Boys. Tijd nu voor The House in New Orleans en The Animals.

Nou, Kaarsen, het hier in All Gold. De Hollies, Sorry Suzanne. De Shuffles, Shalala, I Need You. En nu de tijd voor deze van de Bee Gees, I.O.

0: Kiki a Burly, Patrick Moscheri.
1: Radio Groot Haaltert, het station waar muziek in zit.
2: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.
3: We gooien met de gouden hits, pas op, ze vliegen om je oren.
2: Presentatie Arnold Dunners.

0: DZM, de band zonder naam. Don't say goodbye. Dat doen we niet. Dat is voor straks. Eerst nog enkele platen. Gaan we naar je toe sturen via deze weg. Onder andere de volgende van Connie van den Bos. En weet je wat we doen? We doen geen klap vandaag.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Connie van den Bos op het einde van dit uur ook gold. En weet je wat we doen? We doen geen slag vandaag. We duiken alweer terug naar eind jaren 70, begin jaren 80 met Alan Foley. En What's the Matter Baby? Tot een volgende gold hier op de radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grootouders. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grootouders.
4: Now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
5: Mrs. Mia Wallace.
4: And how about your fella here?
6: Vincent Vega.
4: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Grootouders.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk

enige chili of in Eipen. In elk café, op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets, maar niet.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Aandacht brengt muzikale kleur in je leven.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Aaldert.
3: What's new, pussycat?